Martin Jones, vrienden, aan het begin van Rough Velvet met Radio On. Schitterende muziek natuurlijk. Dit is het programma voor tegenstrevers, dwarsliggers en zoekenden. Jawel, de beste muziek ter wereld, zoals van Manny Surrey. Dit is nummer Believe.

En hier Sorry and Believe. Een mooi nummer is dat toch eigenlijk. Het is natuurlijk het echte Velvet wat we hier in dit programma ook draaien. We hebben trouwens nog iets meer riffs. En dat komt in mijn eigen landtaal in het Grunf. Dat is van Fries Wolma en Henny Dolstra. En ze zingen, ja, arise. Dat betekent op reis gaan.

Het heeft wel iets grappigs trouwens. We worden overspoeld met singeltjes die met de zomer te maken hebben. En summertime enzovoort. Nou ja, de echte summertime gaan we natuurlijk ook even draaien. En dat doen we van Janis Joplin. Summertime, dit is mooi, dit is mooi.

Het doet me denken aan de Zwijmelaars. Natuurlijk hadden ze ook in de Zwijmel 3 kunnen, de Zwijmelaars 3 kunnen doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben ze het nu gedraaid. En Jimmy Pale, Es werd Sommer, dat is een Duitse versie.

0: you sure? When days are done, we will be united.
1: Ja, en dat waren dan weer onze drie nieuwsten. Er eentje van Janis Joplin zat ertussen. Dat was een hele oude, maar die hoort niet bij de Zwijmel 3. Die komt straks zo bij het halve uur. We gaan nu over naar Gentle on My Mind. Dat is van Gabe Stillman. Gabe Stillman had een plaat gemaakt, What Happens Next, een LP. En van die LP draaien wij twee nummers nu, om toch even weer een indruk te geven van hoe het zit. Gentle on My Mind. Dat is een plaat uit... Het is blijkbaar 2016, dacht ik. Dat is alweer 10 jaar geleden. Het is toch mooi.

was een tijd natuurlijk dat heel veel mensen begonnen met over zichzelf te schrijven. En hun gedachten over zichzelf, wat zou dat allemaal zijn? What happens next? Hij was er heel erg nieuwsgierig naar, Gabe Stillman. En er staat één nummer op, daar moet je beslist even achterover gaan leunen. Koptelefoon op, whisky even laten klingelen. The man I'm supposed to be.

0: Je hebt natuurlijk veel meer plaatjes van dames die zeggen the woman I supposed to be dan the man I supposed to be. Denk het, want mannen die gaan dan niet zo heel snel om met hun gevoelens, laten we dat zeggen. Kijk, we zijn alweer ruim over het half uur. Ik krijg het niet voor elkaar om het voor het half uur te krijgen, maar dan is het nu weer tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Schrijnwal 3.

En dat was luid en duidelijk Dr. Hook and the Medicine Show. En dat was dan de derde, geloof ik, Dr. Hook, Carry Me, Carry. En die werd voorafgegaan door de Cats met Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. En dat werd dan weer voorafgegaan door Bob Seger en Against the Wind. En die was geremasterd in 1985. Wat dat dan wil zeggen, ik weet het niet zo. Over Dr. Hook and the Medicine Show, ik las even tijdens een rekenachtig weekend hier in Nederland een achterstallige bluesbladen, laat ik het zo zeggen. En daarin las ik dat de zanger van, dat was Dennis Locarrière, is overleden op 16 mei van Dr. Hook. En 16 mei 2026. Hij was 76 jaar. En toen dacht ik ook, was hij nou de leadzanger? Is in ieder geval een van de oprichters. Want ik dacht dat Ray Sawyer, dat was die man met dat rechter ooglapje, dat die dan dat de leadzanger was. Maar goed, we houden het even. Misschien kom ik er nog achter tijdens deze uitzending. We gaan over naar een nieuw album, vrienden, van Guy Verlinde. Guy Verlinde, de Belgische blueszangeres, die al ontzettend veel goede hits, prachtige muziek heeft geschreven, dat soort dingen. En die heeft een plaat uitgebracht, die heeft een plaat naar ons gebracht, een post erbij geschreven van, zou je hier even wat aandacht aan willen besteden in je programma? Ja, Guy, doen we.

De Best of 50 heet de cd. Het is digital uitgeperst. Dus dat betekent dat hij een uitstekende kwaliteit heeft. En dat zegt Dirk ook. Dirk die knikt met ja, het is uitstekende kwaliteit. Vrienden, we gaan nog één draaien van Guy Verlinde. En dat is Four Hands van dezelfde cd. Ik neem vast afscheid voor het eerste uur. Ik zie je straks natuurlijk naar de time check en de station call opnieuw. En dit is weer homo van hem.

0: Hi, you listen to Bluesman Channel.
1: Het uur van de albums. Rough Velvet.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.
3: Gerard Klaasen.
4: Hallo.

Ik had het al beloofd, hè. In 2 uur zijn we terug met steengoeie muziek. We zijn geopend met de Dirty Weather Blues Review. En Play Me Please Don't Go. En we gaan door met Aaron Benton. En hij heeft een mooie nieuwe plaat gemaakt. Beautiful Disaster heet hij. En daaruit is de volgende track.

Beautiful Disaster heette het. En ik ga natuurlijk niet de titelsong draaien, die hebben we vorige week gedraaid. In My Head was dat. En de volgende, we draaien er altijd twee, dat is The Warning Shot. En als het ware, dat zie je in de zeevaart. Hè? Dat is een schot voor de boeg om even te waarschuwen. Ga bijliggen, stop de motoren of strijk de zeilen. Wij komen bij je aan boord. En dit is The Warning Shot van Aaron Penton.

een schot voor de boeg dus, eigenlijk. Nou, dan weet je wel dat ik in dit programma vaker iets van The Fords draai. En dan noem ik Manchester, ik noem experimental, ik noem progressive, ik noem metal, misschien punk, maar in elk geval The Fords. Het is een groep die uit een wisselende bezetting bestaat en ontzettend veel lol heeft om met elkaar te spelen. You've Not Got Me is de eerste die ik hoor van een nieuw soort album dat is uitgekomen. Je kunt ze streamen op Bandcamp. Dus het is niet zo'n. Ze zitten niet bij een platenmaatschappij. Maar dit is dus, zoals ik al zei.

Ja, nou, het is ook grappig als je het ziet hier in het geluidsspoor op het scherm. Dat is één dichte massa. Dat komt dus van pool tot pool, hè, dat geluid van die lui. Goed, de album wat uitgekomen is, Don't Argue. Don't Argue. En wat ik nu voor je heb, dat is Volume of Silence.

In het kader van Bandcamp blijven we even bezig. En dan heb ik een nummer voor je van de Tom Davis. Dat is leuk. Dat is de Tom Davis and the Bluebirds. En dan denk je natuurlijk niet zozeer aan progressive music. Maar dan denk je aan de Bluebirds. Nou, oké, dit is Blues for Greenie.

Tom Davis en de Bluebirds. En de CD die heeft een naam meegekregen, The Angel on the Mississippi. Dus dat is een soort van Southern Rock. En ik noem nou even The Other Side of Town.

Nog 5 minuten te gaan, vrienden, voordat wij overgaan tot de Zwijmel 3. En dan heb ik nu nog weer van de plaat die we vorige week ook behandeld hebben. En dat is dan van William Alexander. Willem-Alexander eigenlijk. William Alexander, hij komt uit Australië. Heeft dus weinig met ons koningshuis te maken in Nederland. Maar in elk geval heeft hij een schitterend nummer geschreven. En dat wil ik je ook laten horen. Het is een soort folk met blues. Het is country. Maar het staat wel mooi in contact. In contrast met wat we zo net hebben gehoord. William Alexander dus. En The Wild Roan Brumby.

0: Wat ik wel doorheb is dat deze William Alexander uit Australië met zijn nieuwste cd toch wel een goede band heeft met zijn oude paard. Dat denk ik. Goed, mijn mooiste stemvrienden, en het is nu weer tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Schrijnwal 3.

0: Ja, en dat waren dan de Zwijmelaars. Hè. En als laatste hoorde je natuurlijk de Electric Light Orchestra met Hold On Tight To Your Dreams. En ze werden voorafgegaan door de Climax Blues Band, ook wel genoemd de Klisma Blues Band, met Couldn't Get It Right. Dat was van 1977. En we zijn geopend met Virgil Sharkey en A Good Heart. En dat completeerde dan onze Zwijmelaars van vanmiddag.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Klaasen.

fantastische muziekdag, hè? Justin Saladino Band is dat. En je luisterde naar het nummer Put the Hammer Down. Ik ga nog een track draaien natuurlijk van deze LP. En dat is Only You. Een heel bijzonder nummer en even niet te vergelijken met het vorige. Maar dat is nou juist het leuke van zo'n uitzending, van zoals wij, dat we een albumshow hebben. Dat we meer tracks kunnen laten horen. Hier komt hij dan. Jawel.

Zo, aan het einde van dit tweede uur van Rafael Radford, dan gaan we eens kijken naar de echte blues weer. Hè? Weet je wat, van dat hele mooie, van het zware. Hè? En dan gaan we eens kijken wat Harrison Kennedy ervan zegt. De volgende track is voor jou, dat is Back Alley Moon. En hij begint zo. Kijk, nou heb je een indrukje van hoe het verder gaat. Dat laat ik je dan horen. Harrison Kennedy. Ik neem vast afscheid van je vrienden en ik zie je graag weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation, zelfde steengoeie muziek en natuurlijk de gloedvolle presentatie met de technische bijdrage van Dirk Lonstra in het aquarium. Nog een keer Harrison Kennedy met Black Alley Moon. Tot de volgende week. Mooi. Blue.